Nou ja, ek het vir jou klanke van Die Messina, I'm Alright en Anton Fischant se Boerejol in Afrikaans.

Maar mooi klanke daai van Lucas Maria, Droomvrou. Die volgende snit was versoek deur Fanny daar van Springse Wêreld af. En die versoek was natuurlik Kenny Rogers en Dolly Parton se Islands in the Stream.

Blake Shelton, Queen Safani, Go Ahead and Break My Heart. Verskriklike mooi snit daai. Jy het ook geluister na Lobo, Me and You and a Dog Named Boo. Jy het ook geluister na Zandre se Wag, Wag. Nou ja, dis 26 minute oor 4.

Blake Shelton, Queen Safani, Go Ahead and Break My Heart. Verskrikkelijke mooi snit daai. Jy het ook geluister na Lobo, Me and You and a Dog Named Boo. Jy het ook geluister na Zandre se Wag Wag. Nou ja, dis 26 minute oor 4 hier by Bosval Stereo, amper groet.

0: Ja, mooi daar ene van die Four Jacks en Joel, nee, baie, baie bekend. I Looked Back. En voordat was dit Afrikaanse muziek van Jan Raap, waar ons geluister het. Jy is by Bosveld Stereo op hierdie saterdagmorgen, en ek hoop dat jou saterdag so ver baie goed verloop. Is allemaal een lekker dag, nee. Gister was het vrijdag, en Roan sê altijd, wat is die beste deel van donderdag? Morgen is het vrijdag. Dan breek vrijdag aan. En as jy nou vrijdag aangepak het en jy was baie suksesvol, dan is het naweek hier by 4, 5 uur op vrijdagmiddag. Nou as jy een van die gelukkiges is wat nie op een zaterdag of op naweek werk nie, hoop ek jy gaan lekker rustig verkeer. Vandag op hierdie zaterdag die 3 oktober. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 6:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Pack & Spice. Pack & Spice is in Marilaan 6 in Brits. Jy kan hulle ook skakel by 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Ons gaan so bykie later op hierdie saterdagmorgen luister na Buiten Banton, hier by Bosveld Stereo. Daar is Afrikaanse muziek van Heidi, The Sweet, daar uit die 70s uit, Funny, maar eers hierdie ene, I Want You, nou kun jy die sin verder maak as wat jy wil, nee, I Want You to Listen, Bosveld Stereo, wat jy ook al daarby kan bijvoeg, nee. Hier is Savage Garden.

0: In posisie nummer 17, onveranderd, Lia, al wat ek wil hê. In posisie nummer 16, drie plekke opgeskuif hierdie week.
1: Nummer 16.

0: naam.
1: In posisie nummer 6, Henry Alland, 100 myl per uur. Ja. Hy het 3 plekke opgeskuif. In hierdie week, posisie nummer 5, hy het 1 posisie afgeskuif.
2: Nummer 5.

Die klanke van Tiffany, I think we're alone now. Nou het ek vir jou weer een van daai ou gunstelinge, net so voor ons oorskakel na Johan van Wyk.

0: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
1: Dit is 11:15 hier by Bosveld Studio. Die tyd is hier gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag. Ek gee verder met net die beste muziek hier by jou stasie met die hart van goud. Elan Reise, Ray, Paper Lace, The Night Chicago Died en Darius Rucker met Beers and Sunshine.

0: Little White Lie van Philippa. Net voor het Hayley McKay en Thinking About Last Night. Duran Duran in Ordinary World en so het ons die uur begin afgerond met Elvis Presley, die grootte van hom, Jazz Rock. Ja, hier is grootte ook op pad in die volgende uur waarmee ek nie begin en die gaan ons mee rondrits alweer. Toor Amrista toe, daar in die omgeving van Arcadia. Ek kan nou nie die plek sy naam noem nie, want hy bestaan wel nog. Maar daar was iets binnen in die plek wat nie meer daar is nie, maar dit bring herinneringe definitief groot is. En net na hierdie handelsbreek begin ek in die splinternuwe uur.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Gee jou tuin nuwe lewe hierdie lente. Kry die ProTek 713 grasperk en blaarvoeding 10 kg, dit was R299 en is nou net R199. En die Colterra kompos 30 kubieke decimeter, dit was R45 en is nou net R30. Gesonder plante, groener tuine en groot besparings. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit, met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, exotiese vleise, heerlike poikiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mejuffrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret, dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Dis 3 uur, goeiemiddag en baie welkom, weer eens van af Gilbert Bosch. Nou hierdie was een snit wat ek gereeld gespeel het, toe daar nog een ijskatsbaan was, in die Arcadia omgeving. Dis een decent obsession, Kiss Me.

0: Rhapsody met die ander kant van Seer, net voor het Brother Beyond, The Harder I Try, en dan Karleen van die Haarsgehalte, Maybe, Baby vanavond. Ja, miskien Wenie Boels vanavond, wie weet. Nou, ek ons gaan aan met die muziek, Anton Thomas, en ek lekker kreeftijd op McDouglas Bay. Dit is reeds 3:15, en die tijd word in die gebring moeilijk gemaakt dier BBL batterijen in de Witse Rijlaan 26 Brits.
1: Die begin van die einde. BBL Batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop, Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye, sowel as batterylaaiers. BBL Batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078 276 1457.

Like ek kreeg tyd op hy noem het McDouglas Baai, dis McDouglas Baai, Anton Thomas, en dis die manier hoe jy natuurlijk het moet sing. Ja, kom ons gaan aan met die muziek, Seek You on Peach, vat ons nader in die laaste helfte van die eer alweer, tyd stap verskriklik vanaan, en die enige titel Disco, en dan is daar een snit wat ek ook vir jou bring, ek wil hom eindelijk opdra aan my bankrekening, Lindsay De Paul en Mike Moran, se Rock Bottom, maar eers, hier is een rolprint ook van die snit, indien jy dit nie geweet het, nie, en daar is wel een rolprint. Hier is ek een van die meest geluisterde treffers ooit van die man. En daar was die selde titel van die rolprint, intendel. As jy nie geweet het nie, gaan soek het op, jy gaan het definitief.

dozy daar hier, en Jan, asblief toch, squeeze my. Net voor de Donnel en Ninja, die baie bekende Hotless, en dan Chicas, who's gonna ever love you more? En dan is ook baie, baie lekker. Ja, binnenkort moet ek groet, en ek maak spasie vir andere Estreize, wat instand vir Reino Pienaar op die laat zaterdagmiddag. Hy kom hier verder geselskap uit tussen 5 en 9. Christian Bartman, van my nader soon toe, en jou weer heel te maak. Maar eers een van my ander ou gunstelinge. Jane Midland, Rush Hour.

The 1910 Fruit Gum Company, Goody Goody Gumdrops, voor het vuurwerke en die eerste soen. Ons is by kwart voor 10 hier by die Hart van Goud. Goeienaand, baie welkom, as jy pas hier by ons aangesluit het. Dis jou saterdag aan laatnacht, saam met my, Dewald Viljoen. En ons is sterk op pad na die volgende uur toe. Ek het vir alle hoeies volgende met Langpad. En so'n bietjie Sammy Davis Jr. wat daar op haar hakke hart loop.

Nog lekker country donker, Medicine in Run voor het plaaslik John Rock Prophet en Charlene. Ons het twee snitte, dan sit weer voorspelling en die twee is Dean Olwagen, vanavond weer ek en jy en Mike Eger, Rock Me to Sleep.

So, bietjie meer as 2 ure, kom en by 2 ure, voordat ons oorgee aan John Lombard, wat jou gaan deurvat tot en met 5 uur morgenoggend. Ja, ons sê so saam tot ziens aan Saterdag, ons kom by die halfpadmerk van die naweek uit, nee. Volgende, John Fred and his Playboy band, Judy in the Skies.

Stem van Jay daarso met Iwers voor het Gwyneth, Ashley, Robin en Callan the Boy. 18 minute voor 11 by die Hart van Goud. Goeienaand, baie welkom hier saam met my Dewald Verleen. Ek en jy is nog saam vir

Heerlijke klanke van Richards van Westhuizen en Loachner de Kok, die kinders van Afrika. Jy doe geluister na Kyne Brown en Blake Shelton, Different Man. Ek gaan vir jou klanke nou spelen die 70s uit van BJ Thomas, Another Somebody Done Somebody Wrong Song. Another Somebody Done Somebody Wrong Song. Interessant.

Rudy Klaas, you're not there. Jy het ook geluister na mooi stemme van Jay en Taryn Lamb met Afgrond en voor dit het jy natuurlik ook geluister na Cool and the Gang met Cherish. Maar nou nie te min, ons is op die einde van hierdie eerste uur, ek het vir jou nog so 3 snitte oor, en ek weet, jy gaan het saam my geniet, maar die volgende uur moet ek vir jou sê, like beloof, want ek weet, ek sê dit altyd, maar dit is so, dit is die waarheid, elke uur is een belovende uur. So ja, ek gaan hierdie uur afsluit vir jou met klanke van Vicky Leandros, kom wat my. Jy gaan ook luister na Jude se Somerwyn en Gabrielle Out of Reach. Ek wil ook net gou vinnig dankie sê. Ek sien my luisteraars almal is ingeskakel weer vanmôre op hierdie sonoggend. Hoe dan nou anders? Ons het vir Jas, Marinda, Davie, Ronel, Reino en nog vele meer. Ek kan net soveel op hierdie skerm sien. Maar ja, baie lekker om jou deel van my oggend ook te hê. Ons gaan hem afskop met Gabrielle Out of Reach.